0: Romeo, Romeo. Mijn broer is ook naar iets zoals ons te gewonnen. Jij en Dani en ons allemaal weer kan uitdagen als jij hier is. Of we willen het niet op deur of iets niet, maar laat mij weten. Laat mij weten. Oké, okay, cool.
1: Kijk gewoon hoe mooi is die man. Ik weet niet of jij al in Stellenbosch is of pad hij stuur of mooi is die man. Ik denk het is ongelooflijk.

Zij voor mij, Katrina. Als jij nog lief voor mij. Met al mijn gedrankerij. En die laat bommerij. Zij voor mij, Katrina. En nog respect voor mij. Dat kan niet goed weer. Om zo alleen te blijven. Ik denk terug aan jou dan. Toen ik bij jou wou weer. Ik weet nou, Katrina. Dat was alles verplicht. Zeg van mij, Katrina.

geweest waarvoor ze allemaal dikke cirkels. Raak niemand ooit bewust. Dus die vroegmiddagse maalnes. Laat maar achtse rust. Met duisterpaarden zwem ons. Deur zwart rivieren. Zoals ruiters.

zuster, grootster stond, weet ik diep in mijn hart is veilig. Maar mijn zoon, je naam droomt. Weer als al jaren, ik zie je in die scharen. Jij is gelukkig, geen zeer kan je krijgen.

Goed zuster, witte kaks gelukkig, mijn zeer is voorbij, zal je in die hemel komen krijgen.

kan het wees dat ek jou die eerste keer gesoen het op daardie strand met daai rowwe, rowwe see. My gedagtes dwaal hier rond hier in my kop.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.

0: Hulle sê, stop, ek is the girl song. Oh, Lynn Lee met sy stywe broekie. Sy omtrent die naaste wat jy gaan kom aan enige glitter affære is, Will Lynn Lee.
1: Oh, Will Lynn Lee is fantastisch.
0: Hy is
1: ek was baie verbaas hoe lang hy is.
0: Dude, ek het geskrik. Ja, ek het mos by die een van die winkel onkoop die centrums, en ek sê vir my vrou, daar is Will Lynn Lee.
1: Ja.
0: En sy sê nie, en I'm like, I'm that guy. I'm like, yo, sup, dude?
1: Mm-hmm.
0: Daai dude's langer as ek.
1: Ja, hy is rare.
0: Nee, nie dat ek die langste ou is, maar ek is die kortie.
1: Altijd in my brein het ek gedink, ach, ek gaan om my journaal te vouw en in my sakkie sit.
0: Jy gaan om my 3 keer vouw, nou. Ja, jy gaan om my 3 keer
1: op my backpack op my rug sit.
0: Ek sê betaal om het te sien, eerlijk waar. I would pay to see. And he'd be game.
1: Strap my fast, die gaat ons.
0: Stop flirting with me. Ach, stop it. Dan natuurlijk is Will Lynn Lee en hulle sê tough. Dat was die baie verjaarsdag boodskapies in hier. So dis,
1: het
0: dit aan wat dit aar.
1: Het dit eenetjie.
0: Is dat eenetjie?
1: Ek weet nie, jy het al gepin.
0: Nee. Daar is net vir Fuel on Wheels en alles om geluk te wens en al die lekker dingetjes.
1: Nee, dan is dan eers een verjaarsdag boodskap nie. Ai. Ok, ons celebrate, want Annie Leroux verjaarsdag.
0: There we go, man. So ja, dit op dit en die verkeer loop absoluut prachtig. Kijk maar net uit, die verkeerslichte is buiten werking in Buffelsfontein, in Willie Moffat.
1: Oh, no.
0: Ja, en selfs aftoekie opgeruid. Ek het nie geklaar nie, want ek kon recht gedeer gaan. Maar ook hierso by Buffelsfontein Oort, met al die oomse tannies daar, sy moet nie waar en nie sit terug. En relax net een beetje.
1: Wat een chill pill vandaag.
0: Ja, dat is absoluut.
1: Ik denk dat is mijn vibe voor vandaag. Leonie Meijer het begin. Hashtag chill pill.
0: Want hey, ons het altijd van elkaar het gezet toen ze jonger
1: altijd.
0: Was. Just take a chill pill, man. Just take a chill pill. Ja.
1: Take a chill pill. Ek gaan vandaag voor allemaal dit sê.
0: Je kan maar. Maar ja, so, ons gaan net een beetje kantel en klets. So, ek denk die mensen kan al voor ons een beetje deerstier. Scores! Wat denk julle? Ja. Waar gaan die punten
1: leen? Wat is jouw telling voorspelling?
0: Jouw telling. Ze was baie opgewonde om dit te sê. Jy kan het sien in haar oë.
1: Toe ek het vir oogend tik, toe sê ek soos, oh, wat ruim. Klein ding in die lewe maak my gelukkig.
0: It's the little victories in life, man. It is really net. Just as such. So ja, gaan krap een bykie rond, kyk vir ons, wat gaan het wees? Want ek glo nie, ek glo bitter by min mense het laas week die scores reg gekry. Ek het eindelijk gedink die bokke met toonag. En toe verbaas hulle my rarig. Ja,
1: ja, ek het gegaan op my wijnproe. Ja. Statistiek, en het het nie gewerk nie. Ek het rarig nie gedink, het gaan so baie wees.
0: Ja, ek het net een spuit oor die hele game. Ons gaan net daar praat, alles, dat hulle Pollock so laat opgesit het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar toch, hoi, kan ek net by sê, Robbie Clue moes apology.
0: Hy moes a public apology. Want hy het natuurlijk gesê, boom.
1: Mm-hmm.
0: En ek sê nou nog, why?
1: Ja, hy het een baie public apology.
0: Nee, ek weet nog, hy het nogal een suit aangetrek.
1: Suit aangehaard.
0: Hy het een kortbroek onder het aangehaard. Hy moet nie eens lieg hier, daar was niet.
1: Hy het een pakkie in die boonste rakkie definitief daar gehad.
0: Wat is dat met jou met die rijme vandag?
1: Dis sy ding. My sister het my algoritme heeltemal verander na sy glans te veel, Robbie.
0: Ja, dis, wie wat, ek voel net dat enige komediant, ceremoniemeester, of maak jy sok wat jy is, die staan jy by jou punte, maak jy sok wat jy sê nie, of jy reg of verkeerd is, it is what it is, en it's not bad to be in South Africa as a South African to say boo the non-South African, I'm sorry, that's just...
1: Ja, ek denk ook nie so nie, en ek meen, ek hou glad nie daarvan as mense boo nie.
0: Well, ek hou glad nie van Pollockie, so dat is dit pas so
1: maar ek voel, dis nie mooi as mense dit doen nie, maak sok waar jy is nie, ek wil nie Suid-Afrikaners met ander lande
0: boe. Do you know what he said about us?
1: Nee, ek weet, dat slaat nie my ginsling nie.
0: So as hy a public apology sal doen, dan sal ek het doen. Maar al wat hy moet doen is terug haar salon toe gaan en met die ou gaan beklei wat om geperak sal het.
1: En gaan lippies koop.
0: Exactly. It's the same, it's the Zambak dude. Ja, okay.
1: Maar dan, ek het iets om te sê oor Zambak ook. Maar...
0: The real Makoya.
1: Okay, nee, ek gaan nie meer oor rugby praat nie, maar ek wil net sê, ons moet respect toon vir ander spanne, want morgen speel ons Skotland en ons wil allemaal nog steeds flowers.
0: But we like the Scottish.
1: Ons wil flower of Scotland.
0: We like the Scottish.
1: Prachtig.
0: Ons het glad die probleem met Skotland, en Skotland het die probleem met ons nie. Ja.
1: Alle
0: ons het
1: net die probleem met Pollock. Mans like moinskirts.
0: Eerlik waar, nee, ek het nog nie een ou gehad in my leven wat George Gregan sê, oorgevat het.
1: Mm.
0: En toe kom die ding.
1: Toe kom Pollock.
0: En hy is kort op sy hakke. Want kijk, George Gregan sou ek gegooi het met 'n lemon meringue. Raag.
1: Ek is so lief vir lemon meringue, maar jy is reg.
0: Ja. Maar ja, ons gaan bykie net een gezels, alles drank, wie stuur jylle tellings vir ons deur, 082-333-667. Smaak het lekker. Ons gaan bykie deur gaan, daar is een klomp treffers, maar een van hulle is Bernice West.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: see you now.
1: Speciaal voor Pollock.
2: Niet.
1: Perf Bobbejaan. Iemand gaat mij nou
2: ken ik net die memes wat uitgekomen is, was mij ja. Fantastisch. Ik zie nou net van Donnie Garber, wat, dat was een foto of een video geweest van even Pollock trouwens heet, oké, my boy. Ja. En dan was er dingen wat hulle gesê. Oh, ik weet het. Doe maar.
1: Anyway, ik denk, kom, ons gaan nog een song doen voor ons net in die boeken ding launch. En ik weet, ons is recht met kant en kleed. Zoals de Splendid die we song pisang skille, dijk weg vreemdeling.
2: Ik denk hulle probeer een revamp uitbring ook, want die cover van die liedjie sê ook net die skille. Oh. So ek dink hulle probeer een revamp daar uit. En ons het net die week gepraat oor die Beatles en die coverfoto lyk baie soos daar waar hulle oor die straat loop. So it's a good vibe. Hulle like, love die skille.
1: Ek self ook, ek is 'n groot skil fan en hulle like duik, want is nou al diepsee duiker en duik weg vreemdeling. So kom ons dan op die Splinter nuwe treffer, dan se kantlyn klets.

0: supporting now.
1: Ja, absoluut.
0: People are supporting now.
2: Ek sien nog steeds, laas jaar was ons sportjaar gewees vir Suid-Afrika. Ons het alles gedoen. Ek meen, ons het selfs skaapskeer gewen. So dit was die
0: en
2: jaar...
0: En ons het weer gevat. Ons het weer gevat,
2: Ek meen, ons het alles geselebreid.
0: En ons het MS Word ook gewen met die hele...
2: En ons het die jeugskrikompetisie gewen
0: exactly.
2: al klaar.
0: Exactly. Ons het nou nog die skieperhoop ook gewen. Wat kan ons nie doen nie? Brei wereldkampioenskampe, bring het in.
2: Nee, ek sê, ons het definitief. Daar is Tannies in Uniondale, wat definitief die brei
0: competitie
2: kan doen.
0: Toe ek in Dordrecht was, die mense brei asof hulle ongelukkig getrouwd is.
2: Kijk, in Uniondale is die Spanische naam die Happy Hookers.
0: Ja. Laat my worry, want ons die jagers kom van Uniondale af, so ek gaan net niks sê.
2: Maar het is dus rare goeie spel, en van daar af voel ek dat die netbal, die dames netbal, die dames soccer, die dames rugby het so uitgestaan.
0: Cricket.
2: En die cricket ook natuurlijk, en ons het net besef die ondersteuning waar daar is. Kijk, hier in PE is die dames hier speel, St. George's is vol, dis lekker. So het is, it's a vibe.
0: Luister al snel, die gras is St. George's vol.
2: Ja, dis waar.
0: St. George's is altijd vol.
2: Maar dit is een lekker een. So, ons het ons tellings deurgegee, en dan het ons nog een splinter nieuwe treffer, Bomb Squad Blues, wat ons sommer nou met die kant klein tets gaan afsluit.
0: 100%. So, dude, baie dankie.
1: Yes.
0: Ons vang jy weer volgende week,
1: en
0: chat ons weer een bykie oor al die lekker dingetjes, en so ons amper tyd om te groet, maar nou hier is Bomb Squad Blues.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou? Bel Johan Plumbers. Johan Plumbers! Waterprobleme, weg in een hoogbank, van geezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op seder 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483. Johan Plumbers!
4: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Alors, c'est Bomb Squad Blues, Robbie Vessels, The Evils in Jack Parrow. Die man met die hoed, en hij is van ze allemaal van deze van die boeken hier.
1: Nee, kijk nou.
0: Gaan het lekker die ertrek? Zo ja, 20 voor 7 morgen, skobbel af. Lekker, lekker. Zo, ik kan Fuel on Wheels toe gaan en dan vandaan op deur werk.
1: Ja, tenzij ze borg krijgen, Fuel on Wheels, meer akkie dan kan ik hem uitzijden.
0: Oh, daar heet je het.
1: Easy
0: lemon, squeezy. Zo, als je nog een beetje gap hebt, morgen, dat is iets bijzonders gebeurd hier in Nooit bij GWM William Moffat. Kom weer eens een van de eerste met splinter nieuwe GWM Ora 5 te zien. Van de ambtelijk onrol word. Dit is die nieuwe kinderblok en je kan hem sommer zelf kom toets bestuur. Nou, terwijl je daar is, kom kijk ook naar die indrukwekkende GWM tankreeks en al die andere fantastische GWM modellen wat beschikbaar is. Zo zie je bij GWM William Moffat van oopmaaktijd tot 1 uur morgen, zaterdag die avond. Breng jullie gezien en kom leef dit saam met ons. Dus so, lekker.
1: So baie dinge wat aangaan hierdie naweek, so maak seker jy nie net kyk hier rugby nie, maar ondersteun almal plaaslik.
0: Amen, man. There we go. Vang jullie weer zondag op geloof is een waakwoord. Cheers vir eers en wees soet as jy stout is. Neem voet, stuur dit vir De Leon. As liever.

0: wilderness, people is your blue. Alle soek naar ou wat perlemoen vervoer. Alle stop me en vraag, meneer, wat vervoer jij? Ik zei, doe je, sessant, ik zei,
1: kom maar voorbij.

0: Die klanke van Pat Green en hy sê vir ons Wave on Wave. Net voor het rijd Dylan met Strandfontein en Brandon Piper geef ons die H2R. Die tijd is so 17 minuut oor 12, dus vrijdag in die Luister FM Kontry. Goeiemiddag en welkom bij die naweek afskop. Ek is Etienne Kalins, ek nou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Niels baie baie dankie sê vir die instaan op die JKB. JK sal natuurlijk maandag terugwees op die Jacques Kilian Brunch. Dis 9 en 12, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag gaan kom bijskas Canades. Wat ons dus so'n bykie gaan aanskuif tot net so na die 2 uur nies, want ek het natuurlijk vir Johan vanmiddag in die atelier en ons gaan ook een damiekie van die aandmijmering ouwe thuis in die atelier. Ons gaan bykie gesels oor die 4x4 sal ons sê fondsinsameling wat volgende naweek gebeur en ons gaan lekker gesels. Ek kan nie wag om met hulle te gesels nie, maar eerstens wil ek net vir julle noem, in kombuiskas Canaris deel ek, soos baie mense my nou aangevraad is, hulle soek een van die klam sierlimoenkoeken wat jy kry met die glanslaag op en ek het die beste ene gekry wat propvol vars sierlimoengeer is en ek deel hom vandag met jou, is die sierlimoenkoek met die glanslaag en dan ook een klam wortelkoek. Ek lyk my, dit is net koeken hierdie week, want dit is nog heel week net chocoladekoek en taart en allemaal. Ek het al een paar wees op Facebook wat my gevraad, Etienne, ons gaan nie ons gewig kan dophou met al die soetgoed wat jy met ons deel nie, maar kan nie help nie, ek is nou maar soetand en het is recepte wat aangevra word dier ons luisteraar. So ek deel met julle makkelijke klam wortelkoek ook vandag, vriende. Altyd de wenner saam met een kopie thee of een kopie boeretroos. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalins op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Is welkom om vir my in die atelier boodskapie te stuur 082-333-367. Johan, goeiemiddag, hoe gaan het met jou?
1: Etienne, altyd goed as ek hier by jou kan sit.
0: Weet jy, en ek gaan hier dit altyd om jou in die atelier te, want ek weet ons altyd, ons gaan altyd een of ander grapie deurkom of al gaan gelag word en het maak my dag net om jou hier te. So welkom hier en dankie, lekker om jou op die atelier, in die program te vandag. En ek kan, vertel ons net bykie meer, waarover gaan ons gesels vandag?
1: Etienne, okay, dit ons vandag, dit is nou elke vrijdagse story hier so, maar vandag nie, is ek hier so oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag, wat natuurlijk volgende week die 18de juli plaasvind, daar by die Uitenaag vliegveld. Nou, die hele 4x4 dag is ten bate van aandmijmering ouwe thuis op Uitenaag, en so bykie later gaan ons met Tannie Pat gesels, wat bykie vir ons meer gaan vertel, maar ons samel dier hierdie 4x4 dag te hou, samel ons geld in vir die ouwe thuis, want die ouwe mense kry maar een bykie zwaar daar,
0: ja.
1: En Tannie Pat sal ons nou bykie meer vertel daarvan, maar die hele doel om hierdie 4x4 dag, is om geld in te samel vir die ouwe thuis, wat ons dan natuurlijk vir hulle gaan skenk, en so net na een vandag, dan gaan ek bykie die mense uitdaag, die publiek uitdaag, om vir ons een paar randjies daar op die tafel te sit, vir die ouwe thuis, en dan ook, ons gaan, dit hoef nie net een kontantskenking te wees nie, ons kan ook goeikies soos komberse,
0: ja.
1: En een bykie seepies en lekkerheid,
0: goed,
1: een bykie bederfies vir die ouwe mense, kan ons ook by mekaar maak, ons het een paar aflaaipunte, en hulle kan het ook op die dag vir ons daar, na die 4x4 dag toe bring, as hulle daan toe kom, daar sal een bakkie wees daar so, wat ons alle goeikies in gaan sit, en as ons klaar is, gaan luister daar by die ouwe thuis af. So ek is baie opgewonde daar oor, maar ek wil net eerst gaan bykie met Tannie Pat gesels, as ons klaar moet daar gesels het, dan gaan ons bykie die mense op een hoop jagie so, en kyk of ons dan by die ouwe thuis een paar rankies kan insamel.
0: Dan sê Johan, ek kan nie wang, hierdie tyd is so 20 minuut oor 12, dit is natuurlijk die naweek afskop, jy is welkom, stuur vir my jou versoekie deur 082-333-367.
2: Beter ben je

0: Lopomaat.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Die klanken van Dolly Parton en zijn save ons 9 to 5. Net voor het Annelie van Rooyen met Ek Lewe en natuurlijk die Klipmeer Boerorkest gee vir ons om van die tyd is so 25 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek en Johan Kloete samel geld in vir die aand een mymering ouwetshuis vandag hier in die Luister FM Kontry.
1: Etie, ek het sien die WhatsApp lyn is aan die brand nou. My, ek het een boodskapje gekry so van Corneille Gerber. Sy daag al die Nile Technicians uit om elkeen R200 te skenk. Sy het ook natuurlijk aan vir ons R200 gegee. Maar Corneille Gerber, baie, baie dankie. Sy dag al die Nile Technicians uit. So Nile Technicians, ek wil graag van julle hoor. Nicolien sê, goeiemiddag Etie. Ek het by die deur ingekom, nadat ek my hondjie gaan stap het, toe hoor ek die onderhoud met Pat van Antmeimering. Ek het nie iets gehad om my nommer af te neem nie. Kan jy so groot asblief vir my stuur? Dis vir my oudste sussie en haar man, baie dankie. Ons gaan definitief, Nicolien, vir jou daai enetjie stuur daarso, daai nommer stuur daarso. En dan, ek het 'n boodskapje gekry van Antonia. Van Antonia sê, ek dra R500 by vir die goeie daad. Ek daag die ander borge van die dag en besighede van Port Elizabeth uit om my te evenaar. Nou, ons het heel wat borge op daai dag, so wat Antonia nou uitgedaag het natuurlijk, om daai R500 te evenaar ons borde, is natuurlijk El Gawa Steel. Dit is nou waar Antonia van is. Emergency Generator Services, Riverside Construction, JF Auto Bodyworks, Alwyn Hoek Slagterij, LA Sport, Speedy Koop is natuurlijk in. Hulle het reeds vir ons een skenkingie gegee, Imperium Auto Space, J-Leds dan uit de naag, SSK, die Koöperatie, Bilson Trucks, Hudson Auto, Eastern Cape Motors en 4Explore Adventures is natuurlijk ons borge wat die dag vir ons moontlik mag, so ons wil graag vir hulle ook baie, baie dankie sê. En Antonie daar van El Gawa Steel natuurlijk daag hulle uit om vir ons op R500 te skenk daarso. Dan het ek een gekry wat sê, middag Etienne en Johan, om vir ons op R500 te skenk daarso. Dan het ek een gekry wat sê, middag Etienne

The Weeknd, Can't Feel My Face. En ja, ek vat jou so in die vrijdag in jou naweek en praat van weekend dinge. Voor die Ryter Piet, Jack Perrow, let's get picnic saam met jou. Goeiemiddag, het is een vrijdag hier op Luister FM. Dankie Etienne Kanitz, die naweek afgeskop vir ons daar. Lekker saam met hom gekeier, reis weer maandag terug. Je weet ons nou al, jou weer, jou sport topic. Ons het Kiki Kijk, Netflix, Hot Stuff. Vele meer wat jou kant te kom, net die so. Tussen nou en so 6 uur van ek saam met jou keier. Ons aan met jou muziek, Danny Smoke, Dik Dik Stikke. Yeah.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Maand is allemaal weer lus voor keier. Is er nou? Dat klap die skote, vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot.

Dus jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Brian Minardi, Spontane Helicopters, Whisper Your Secret in Teens, Your Dance, Soos Bloot. Dis Big Nick en ek sê vir jou, tot ziens, jy met een lieflike aand en een naweek he. Geniet wat ook al jy doen, hou warm, wees veilig. Maandag is ek terug, selle tyd, selle plek, met die so op die Big Nick Drive. Ek speel uit met die van my ginsteling Abbas, dit is Gimme, Gimme, Gimme.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Driekie, jou vertel van Dries de plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n daga boy. Man, hij is nooit zoer, jij verstaan niet mijn maat. Al die kanten van zijn bed.

En dit was ons klub 2 spel, en tevang daar is om een 3 spel in. Ons het begin al met Old Soul, met Ache Break Your Heart, Cause en Tina Lucarelli met I Should Have Walked Away, en Eiffel 65 met Blue Dabadi. Tijd nou voor die correcte antwoord van ons omgekeerde melodie, een 1984 treffer. En al wat ek vir jou gegee het, is die volgende 15 seconde klankgreep.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastern Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

Ze gul van die Oost-Transvaal met bruine haren op haar kop. Is even zo zo mal oor rock en roll, Lorrie Karauch en Iggy Pop. Zij het groot geword op een groot oud plaas, Appa een boersie en Amma een skot. Ek het daar ontmoet in my eerste jaar, by een koshuis dans op skop.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.